tegen de hoge kan springen. Is de weg gevein ik maar van die. Stava in ogen, hoe gegen de hoge kan springen.